0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de vrijdag alweer. Dat betekent dat het bijna weekend is. Ja, ik kan altijd stiekem wel lekker uitkijken naar het weekend. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik dit weekend niet echt plannen heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Die plannen die kunnen nog komen natuurlijk. Hè? Je weet het nooit. Want zo'n weekend is vooral lekker uitslapen. Misschien ook stiekem wat later naar bed. Nou, net een beetje anders eten dan de door de week. Ja, ik kijk daar toch altijd stiekem wel naar uit. En misschien dat jij dat thuis ook wel hebt. Dus nog even één schooldagje en dan lekker weekend. En alleen vandaag maak je dus bijvoorbeeld ook nog kans op een hele leuke prijs. Die hoor je straks met de prijsvraag om 7:10. En straks natuurlijk ook Sprookjesboom en de platenkast. En ja, het is vrijdag, dus ik heb nog maar 2 plekjes over voor een heel leuk thema. Dus als papa of mama nou al wakker is, ja of niet, maak ze dan even wakker. Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken, aangezien DJ Arnoud op vakantie is. Dus ik hoop dat je dat even voor mij wil regelen. Dan gaan wij met z'n allen ondertussen alvast eens even kijken of we dan ook echt iedereen wakker kunnen maken. Hè? Met ietsje stevigere muziek dan die we net hadden. En we gaan vandaag beginnen als allereerste met Monique Smit. Dit is

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskus!
2: Knikkelknabbelknuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes.
1: Oh.
2: Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker,
2: Wacht,
1: lekker.
2: Blijf. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kun je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd? Dat was goed.
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zeg. Dat vind ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: wat
3: toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom? Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, Kuko, Kei en Ku. Hier komen gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Dat was muziek van Jungle Book op Hallo Kids Radio. En straks is het de hoogste tijd voor de plaatkast. Deze week natuurlijk muziek van Taylor Swift. Dus als je nou denkt, jongens, ja, maar ik ben een hartstikke groot fan. Ik weet wel een leuk liedje voor in de platenkast. Nou, stuur dat dan even in. Want misschien dat ik dat liedje straks wel kan laten horen. Want Taylor Swift heeft natuurlijk al superveel muziek gemaakt. Een perfecte artiest wat dat betreft voor in de platenkast. Maar ja, welk liedje moet ik zo meteen gaan laten horen?

0: Dat was Lala Loes op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: DJ Arnoud is volgende week weer terug van vakantie. Dus dat betekent dat vandaag de laatste ronde is dat we liedjes van Taylor Swift in het zonnetje zetten. Oude liedjes natuurlijk, hè. Dat is de bedoeling met de platenkast. Dat het een soort geschiedenisles wordt. En vandaag gaan we terug naar 2019. En voor alle papa's en mama's, ja, dat is alweer 7 jaar geleden. Ja, ik dacht in het begin, oh, valt wel mee. Maar inderdaad, als je dan even gaat terugrekenen, dan is het soms ouder dan dat je denkt. 7 jaar geleden maakte Taylor Swift namelijk een liedje over de zomer. Ja, er zit namelijk het woordje in, summer. Maar daarvoor zit een ander woordje. Dat heet namelijk cruel. En cruel betekent eigenlijk een beetje zoals Cruella de Vil. Dus dat betekent een beetje een is de vertaling stom? Nou, niet per se. Boos, ook niet per se. Een beetje een vervelende zomer. Ja, misschien is dat wel de goede vertaling. En toch werd dit een hele grote hit in de zomer. Ja, is dat toch wel weer gek, hè? Want volgens mij hadden we een prima zomer toen. Was het ook lekker warm. Dus we gaan even met z'n allen terug naar 2019. Samen met Taylor Swift. Dit is Cruel Summer op Hallo Kids Radio.

Monique Smit kan wel een feestje bouwen. Dat hoorde je net ook alweer in het leuke liedje. En ik dacht, ja, ik doe juist even een feestliedje zo vlak voor die prijsvraag. Want de prijsvraag heeft namelijk van alles nog wat te maken met feest. Oké, zit je er klaar voor vandaag vrijdag? De laatste keer dat je zo'n mooie rugzak van Hallo Kids Radio kan winnen. Want het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En alleen vandaag dus maak je nog kans op die mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Die hele mooie donkerblauwe. En als je even wil weten hoe die eruit ziet, ga dan even op onze website kijken. Want daar zie je hem ook staan. Hè? Dus dat maakt het alleen maar makkelijker. Dan zie je precies wat je misschien zometeen wel wint. Alleen, ja, dat winnen gebeurt niet zomaar. Nee, ik heb zometeen nog even een prijsvraag. Met een A, een B en een C antwoord. En eentje daarvan is goed. Ja. En het heeft dus alles te maken met een feestje bouwen. Want de vraag van vandaag is als volgt. Met welke lamp kan je een heel leuk gekleurd feestje bouwen? Dus nog een keer. Met welke lamp kan je een heel leuk gekleurd feestje houden? Is dat A met een zaklamp? Of is dat B met een discolamp? Of is dat C met een fietslamp? Dus met welke lamp uit het ABC-rijtje kan je een heel leuk gekleurd feestje bouwen? Is dat dus A, een zaklamp, B, een discolamp of C, een fietslamp? Nou, als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want alleen vandaag maak je nog kans op die mooie rugzak. En het zou toch wel heel jammer zijn als je het goede antwoord weet op de prijsvraag, maar dat je het niet instuurt.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Goedemorgen allemaal, wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer vrijdag. Ja, dat betekent bijna weekend. Alleen nog vandaag naar school en dan heb je weer lekker 2 dagen vrij. Maar ja, je kan natuurlijk ook wat verder aftellen. Hè? Want Timmy zegt bijvoorbeeld, hoera, bijna vakantie 2016. Wacht, ik moet wel even goed voorlezen. Timmy, nog een keer. Bijna vakantie 2026, zo onwijs veel zin in. Ja, Timmy, die zomervakantie duurt niet heel lang meer inderdaad. Ik denk nog een kleine 4-5 weekjes voor de eerste die vakantie hebben. Dat is namelijk het noorden die dit jaar als eerste aan de beurt is. En daarna komt natuurlijk ook de rest. En in Vlaanderen zijn ze altijd ietsje eerder vrij dan hier in Nederland. Daar zijn ze altijd op 1 juli vrij. Dat kan natuurlijk ook nog. En ik heb nog een ander berichtje binnengekregen van Sophie. Ja, die heeft het nog even niet over de vakantie. Die heeft het vooral over het weekend. Want die zegt, ik heb hartstikke veel zin in het weekend. En vooral in zaterdag, want dan hebben wij de show. Dun, dun, dun, dun, dun. Spannend. En ze zegt, wij hebben het stukje van Hans en Grietje. Dat is wel heel spannend, Sophie. Ben ik alleen wel even benieuwd. Wie speel je dan? Ben je dan bijvoorbeeld Grietje? Of ben je de heks van het snoephuisje? Dat kan ook nog. Of misschien ben je wel een boom. Kan ook. Of een deel van het snoephuisje. Dan ben je zo'n wandelende spekkie. Dat kan natuurlijk ook nog. Ziet er ook leuk uit. Leuke plannen allemaal om in het weekend te gaan doen. In het weekend wordt het trouwens ook weer warm. Ja, morgen wordt het gewoon weer 27 graden. Die warmte die blijft nog even. Alhoewel, ja, volgende week dan is hij weer een beetje kwijt. Dus DJ Arnold komt eigenlijk precies op het verkeerde moment weer thuis uit Italië. Want volgende week is er regen voorspeld. Deze week valt het nog wel mee. Alhoewel, vanavond onweer. Maar jongens, niks aan de hand. Is pas vanaf 7 uur. Dus je hoeft er geen problemen mee te ondervinden met de fiets naar school. Dat scheelt. Die regen komt vanavond pas.

0: Dat waren Kinderen voor Kinderen op de boerderij hier op Hallo Kids Radio. Ja, en het leuke is, ik heb een berichtje binnengekregen van Sophie. Daar had ik het net al over. Hè. Die gaat in het weekend iets leuks doen met een speciale show. En ze zegt, ja, wij zijn het stukje van Hans en Grietje. Dus ik dacht, ja, wie ben je dan? Ben je dan een wandelende spekkie? Ben je dan het huisje van de heks? Of tenminste de heks die erin zit? Nee, Sophie heeft de hoofdrol. Die is namelijk Grietje van Hans en Grietje. Nou, super cool, Sophie. Als wij nog een liedje kunnen draaien uit die show die je morgen gaat spelen, dan laat het vooral weten. Tenminste, als daar liedjes in zitten natuurlijk, want dat weet ik niet. Want ja, kijk, er zijn zoveel verschillende leuke voorstellingen die je kan maken. Niet alleen met volwassenen, maar natuurlijk ook met kinderen. Ja, ik ken niet al die liedjes uit mijn hoofd.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, wat ik soms wel uit mijn hoofd weet, zijn lekkere ontbijttips. En dat kan natuurlijk van alles ook wat zijn. Hè. Dat kan zijn een ontbijttip wat je kan eten. Kan ook een ontbijttip zijn wat je kan drinken. En de ene keer is het... Nou ja, dan denk je, nou ja, dit snap ik allemaal wel. En de andere keer denk je, wat zeg jij nou? Nou, we zitten vandaag ook weer een beetje in die laatste categorie. Want, wat gaan we vandaag doen? We gaan een smoothie maken met boerenkool. Mm-hmm. Ja, het is geen grapje, het is echt waar. En, ik moet toegeven, ik vind het lekkerder dan als je spinazie in de smoothie doet. Want dat doe ik ook regelmatig, maar boerenkool is vooral lekker als het ook een beetje uit de diepvries komt. Want dan maakt het je smoothie wat kouder. En vooral met deze temperaturen, vandaag wordt het ook weer 30 graden. Dan is het natuurlijk wel lekker als je nou ja, even een koud ontbijtje kan gaan nemen. Nou, wat gaan we allemaal gebruiken voor die boerenkool smoothie? Nou, er gaat natuurlijk veel meer in dan alleen boerenkool. Er gaat namelijk ook fruit in. Je hebt namelijk nodig lekkere blauwe bessen. Je hebt nodig een banaan. Je hebt nodig een beetje cacaopoeder. En je hebt nodig een beetje melk. Of eigenlijk in dit geval kokosmelk. Maar als je die niet in huis hebt en gewone melk wel, mag dat natuurlijk ook. Nou, wat ga je dan doen? Je gaat als eerste eventjes de banaan in stukjes breken. Zonder schil natuurlijk. En de blauwe besjes, die doe je als eerste in de blender. Daarna doe je de blaadjes boerenkool erin. Eigenlijk gewoon een handje wat je erin kan doen. Dan doe je de melk erbij. En dan pas de cacaopoeder. Want als je namelijk andersom doet, dan gaat de cacaopoeder helemaal plakken tegen de zijkant van je blender aan. En ja, dan kan je hem straks wel heel hard aanzetten, die blender. Maar dan blijft het nog steeds plakken. En dan zit er niet zoveel chocoladesmaak aan je lekkere smoothie. Want als je dit namelijk allemaal erin hebt gedaan, doe je natuurlijk de deksel erop. Lijkt me logisch, anders wordt het een kliederboel in de keuken. En dan gaat die flink door elkaar husselen. En dan krijg je, ja, ik weet het, klinkt misschien niet heel lekker, maar je krijgt een bruine smoothie. Dat heeft namelijk te maken met de kleur van de blauwe besjes. Heeft ook te maken met de kleur van de cacaopoeder. En natuurlijk, nou ja, kijk, een banaan is een beetje wittig van kleur. En de melk ook, maar het heeft ook te maken met de kleur van de boerenkool. Want die is dan weer groen. Dus je krijgt een beetje zo'n paarse, bruine kleur smoothie. Och, maar hij is wel echt hartstikke lekker hoor. Hij ruikt ook heel lekker. Hij zal namelijk heel erg naar banaan ruiken en naar blauwe besjes. En dan heb je op die manier al best wel veel fruit op. Want je hebt al twee stukjes fruit op. Een banaan en blauwe besjes. En je hebt ook al groente op. Kijk, nou ja, voor iedereen die toevallig weet, vanavond is bij mij natuurlijk altijd vrijdag frietjesdag. Dus als ik dit nou zo eens even ga maken, dan heb ik de helft al geregeld qua vitamintjes voor vandaag.
3: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
4: De superhit.
3: Bij Hallo Kids Radio.

oh, oh. Nou goed, ik kan nog heel lang doorgaan met die hele leuke superhit die je net hoorde. Maar op een gegeven moment is die natuurlijk afgelopen. Ja, ja. Nou hoor je Level Up trouwens natuurlijk nog wel vaker bij ons op Hallo Kids Radio. Altijd leuk om niet alleen een hit, echt een superhit te maken. Dat doen we één keer in de week, hè. Iedere week een andere. Ik ben al benieuwd wat het voor volgende week is. Maar dat horen we vanmiddag pas in de vrijdagmiddagshow. Maar deze week waren het dus de heren van Level Up. En over leuke liedjes gesproken. Die je aan de ene kant soms misschien heel vaak hoort. En soms misschien wat minder vaak. Ik heb inmiddels bericht van Sophie. Ze zegt ja, er is een musical gemaakt door Van Hoornen over Hans en Grietje. En daar zit een leuk liedje in. Knibbel, knabbel, knuisje. Is niet het liedje dus van de Efteling. Dat gaat weer heel anders. Nee, want dit is een liedje. Dit zou zomaar mijn lievelingsliedje kunnen zijn. Dat gaat namelijk over allemaal lekkere snoepjes. En die wil Sophie graag horen. Nou gaan we dat even regelen. Want ik denk namelijk dat Sophie niet de enige is die houdt van snoep, hoor. Ik denk dat er veel meer luisteraars precies hetzelfde denken bij dit liedje.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: is een goed idee, Bob.
1: Dat was een heel bekend liedje van Bob de Bauer hier op Hallo Kids Radio. En ik heb het al een keertje verklapt, hè. Maar K3 heeft groot nieuws. Er komt een grote nieuwe zomerhit aan. En niet zomaar eentje. Eentje met een titel die je vast wel een klein beetje zal herkennen. Want de titel heeft namelijk onder andere Oya Lele in de titel. Maar er zit nog een stukje voor. Want volgende week komt K3 met een nieuw liedje. Dat gaat heten De Zomer van Oya Lele. Hartstikke leuk natuurlijk dat ze dat al verklapt hebben. Alleen, ja, ze hebben nog niks van de rest verklapt. Dus je hoort nog geen muziek of wat dan ook. We hebben alleen tot nu toe een foto gezien met dus de titel daarop. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat klinken. Ik hoop een beetje zomers, want ja, het is natuurlijk deze week lekker warm geweest. Dus nou ja, kijk, zomerse muziek hebben ze vaak zat al gemaakt. Wat dacht je van Bikini Vol Zand? Of Mango was ook een goede zomerhit. Of De Zomer van Liefde. Dus K3, ja, die kan het wel. Alleen, ja, ik kan hem dus nu nog niet laten horen. Dat gaat niet, want het liedje is nou nog niet af. Dat horen we pas volgende week. Maar ik kan wel een ander leuk zomersliedje laten horen van K3. Om in ieder geval alvast even in de stemming te komen. Mango.

0: Mixed Up op Hallo Kids Radio.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 29 mei. En we kijken natuurlijk ook alvast even naar het weekend. Zo weet ik bijvoorbeeld dat zaterdag Rayano jarig is. Rayano, van harte gefeliciteerd alvast. Je hebt een lekkere, mooie, warme dag uitgekozen om jarig te zijn. Ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren, maar het wordt komend weekend ook weer lekker weer. En vandaag staan er ook tweejarige joppen bij ons op de verjaarskalender. Dat is bijvoorbeeld Abby van 11. Daar zijn we een paar jaar geleden nog geweest met een heel leuk kinderfeestje, weet ik nog. Was hartstikke gezellig. Abby, van harte gefeliciteerd met jouw 11e verjaardag inmiddels alweer. Is toch een mooie leeftijd inmiddels, 11 jaar. En ook Matthijs, die is ook een jaartje ouder geworden. Matthijs wordt vandaag alweer 7 jaar. Dus voor al deze jarige joppen gaan we heel hard zingen. Voor Abby, voor Matthijs en ook alvast voor Ria.

Dat waren de meiden van Raak op Hallo Kids Radio. En misschien schiet jij ook in één keer raak met die prijsvraag. Want ik ga hem nog even een keertje herhalen. Het is namelijk de laatste dag dat je kans maakt op een hele mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Zo'n hele mooie blauwe. Hartstikke handig als je natuurlijk straks naar de volgende klas gaat. Zo had ik al een aantal kinderen aan de telefoon deze week die allemaal naar groep 3 gingen. Hartstikke gezellig natuurlijk. Maar misschien dat jij zegt, nou, ik ga niet naar groep 3, ik ga naar groep 5. Of ik ga al naar groep 7. Nou, en dan kan je vast en zeker na de zomervakantie een hele mooie nieuwe rugzak gebruiken. En de laatste ligt hier dus in de studio en die wil ik graag aan iemand weggeven. Maar alleen aan iemand die de prijsvraag weet. Dus let goed op, want hier komt de vraag nog een keertje. Met welke lamp kan je een heel leuk gekleurd feestje bouwen? Dus nog een keer, met welke lamp kan je een heel leuk gekleurd feestje bouwen? Is dat A, een zaklamp? Of is dat B, een discolamp? Of is dat C, een fietslamp? Ja, ja, er zijn een paar lampjes in het ABC-rijtje die allemaal hun ding doen. Maar er is er toch maar eentje die je echt aanzet als je een feestje wil gaan bouwen. En welke van die drie is dat dan? Als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want over een kleine 10 minuten dan hoop ik een winnaar op de radio te hebben.

0: Nou, ik denk dat je die vitamine van buiten deze week al lekker veel hebt binnengekregen. Natuurlijk omdat het zo hartstikke lekker weer was. Vandaag wordt het ook weer heel warm weer. Dus nou ja, die extra vitamintjes die komen er vanmiddag denk ik nog wel aan.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Maar extra vitamintjes zitten niet in de platenkast. Nee, dat is dan toch wel even een andere afdeling. Maar wel leuk, want deze week hebben we namelijk als thema Taylor Swift. Die heeft namelijk al superveel muziek gemaakt. Toen ik dat voor het eerst opzocht, dacht ik, wat, al zo lang? Ze maakt dus gewoon al 20 jaar lang muziek. Ik dacht echt dat het korter was, maar het is echt al 20 jaar. 2006 is ze begonnen. En daarom dus deze week Taylor Swift in de platenkast. En vandaag gaan we naar een hele grote hit van 2008. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje het liedje waar Taylor Swift in Nederland bekend mee werd. Lang leven natuurlijk ook deels YouTube, want het had namelijk ook te maken met de clip die erbij gemaakt was. Want daar zijn later toen ook nog een hele hoop grappige andere versies door andere mensen van gemaakt. Het liedje waar we naar gaan luisteren komt dus uit 2008. Het heet You Belong To Me. En dat is een leuk liedje. En ik denk zeker dat als je hem iets harder zet, dat mama misschien wel mee kan zingen.

0: Shadow met Focus op Hallo Kids Radio. Nou, je moet je nu even focussen op de telefoon. Het is namelijk vrijdag, de laatste dag dat je kans maakt op zo'n hele mooie Hallo Kids Radio rugzak. Ja, en ik heb er al 4 weggegeven. Nu de tijd om nummer 5 te gaan bellen. Dus ik ben benieuwd wie of wie zit er aan de andere kant van de telefoon. Eens even horen. Nou, dit duurt wel lang, zeg jongens. Heb je nou meegedaan? Zorg even dat je in de buurt
1: Goedendag.
0: Bent.
1: Goedendag.
0: De voicemail. Ja, ik wilde net zeggen, als je hebt meegedaan, zorg dan even dat je in de buurt bent van de telefoon. Even kijken, ga ik nog even 1 keertje proberen te bellen. Want soms gebeurt het, hè. Dan ben je net aan het tandenpoetsen en dan heeft mama bijvoorbeeld de telefoon in de keuken liggen terwijl jullie in de badkamer zijn. Dus dan moet je even rennen. Dus even goed luisteren. Heb je meegedaan met de prijsvraag? Gaat er toevallig een telefoon over bij jullie thuis?
1: Goedendag.
0: Oh, jee. Nee, helaas. Dan kunnen we even niemand op de radio hebben. Maar dat kunnen we wel gaan oplossen. Geen probleem. Want alleen vandaag nog maakt hij namelijk kans op die hele mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Die ligt hier in de studio en ik probeerde dus net iemand te bellen. En wie probeerde ik nou net te bellen? Ik probeerde te bellen Meike. Meike is namelijk 8 jaar oud. En die wilde heel graag zo'n mooie rugzak winnen. Alleen ja, dat win je natuurlijk alleen maar als je het goede antwoord op de prijsvraag weet. Dus ik dacht, ik ga voor de zekerheid, Meike, ik probeerde jou net te bellen. Maar het goede antwoord op de prijsvraag, met welke lamp kan je een heel leuk gekleurd feestje bouwen? Is dat A, een zaklamp, B, een discolamp of C, een fietslamp? Was natuurlijk antwoord B, een discolamp. Ja. Ja, discolamp heeft natuurlijk heel veel verschillende kleuren. Dus daar kan je lekker een feestje mee bouwen. Zaklamp heeft meestal maar 1 kleur en een fietslamp... Over het algemeen ook maar, hè? Of aan de voorkant of aan de andere kant. Dan is hij of wit / geel of rood. En Meike van 8, die wist het goede antwoord. Dus Meike, ik hoop dat je dit nu hoort. Misschien wil je tanden borstelen in je mond. Je hebt dus gewonnen. En ik ga er even voor zorgen dat ik straks met jou het goede adres weet. Want dan kan ik dat namelijk op de envelop schrijven. En dan kunnen we vandaag die rugzak nog met de post meegeven. Zodat je hem volgende week in huis hebt. Nou, voor iedereen die deze week heeft meegedaan met de rugzak, jongens. Ik wens jullie daar heel veel plezier mee. En volgende week, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want dan hebben we namelijk een hele andere soort prijs. Maar ik ga nog niet verklappen wat het is. Nee, dat gebeurt pas maandag.

Ja, want het is namelijk nu helemaal geen tijd voor nog een rondje prijsvraag. Het is tijd voor de bingomolen. Heel ander soort onderdeel natuurlijk. Muziek van Kinderen voor Kinderen. We hebben hartstikke veel fans van Kinderen voor Kinderen luisteren. Maar ja, de meeste fans die kennen eigenlijk lang niet alles van Kinderen voor Kinderen. Alleen van de laatste paar cd's. Terwijl Kinderen voor Kinderen inmiddels al kei lang bestaat. Sterker nog, over een paar jaar hebben ze hun 50ste jubileum al. Moet je nagaan. Ja, en al die liedjes kunnen we niet allemaal achter elkaar draaien. Dat gaat niet. Dus die bingomolen helpt ons eventjes met zoeken. Wat gaan we vandaag draaien van Kinderen voor Kinderen? Spannend. We hebben namelijk een heel leuk lijstje waarbij we alles bijhouden. En vandaag gaan we luisteren naar nummertje 43 op die lijst. Dus even spieken. Nummertje 43 op de lijst van Kinderen voor Kinderen. Hoe kan het ook anders? Oh, hey, dat rijmt. Ja, de titel van het liedje is namelijk Chillen op mijn billen. Ja, dat rijmt. Chillen, billen. Ik ben benieuwd hoe die gaat, maar het zal vast wel passen bij dit lekkere weer van buiten.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Inmiddels een paar minuten over 8. En dat betekent dat we straks het naar schoolalarm gaan laten horen. Want ja, we moeten natuurlijk niet hebben dat je te laat komt. En vooral niet als ook nog de zon schijnt. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Maar als je dan bijvoorbeeld zo in de zon kijkt, dan... Ja, dat moet je eigenlijk natuurlijk nooit doen. Maar als je bijvoorbeeld een zonnebril op hebt, dan heb je kans dat je soms... Er niet helemaal goed doorheen kan kijken. Dat hebben auto's bijvoorbeeld ook heel erg. Hè? Dat ze last hebben van de zon als ze er tegenin kijken. Ja, dat zou natuurlijk niet heel handig zijn. En als er toevallig dan precies net zo een klok hangt, dat je dan niet goed kunt zien dat we straks om 7:15 iedereen naar school gaan sturen. Ja, dat is niet heel handig. Vandaar dat we gewoon lekker met de radio dat ook nog even regelen. Want dat alarm, ja, we hebben wel eens de vraag gehad. Oh jee, gaat er een brandalarm af in de studio? Nee. Om 7:15 hoor je bij ons altijd het naar school alarm. Nou, dat betekent dat ik nog wat ruimte heb voor een paar liedjes. Dus wil je nou graag nog even een liedje horen? Wat een beetje past misschien wel bij het zonnetje en de temperaturen van deze week. Laat het dan nog even snel weten hier via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan komen die berichtjes namelijk binnen in de studio. Kan ik die liedjes nog even draaien? Gaan we daarna met z'n allen richting het naar schoolalarm? Want ja, dat is een alarm wat altijd hetzelfde klinkt. Maar die verzoekjes die we in kunnen sturen, of nou ja, die jij aan de andere kant van de radio mag insturen, die zijn natuurlijk elke dag anders. Ja, wat misschien.

Dat was nog een lekker zomersliedje zo vlak voordat we met z'n allen naar school gaan. Want ja, misschien heb je inmiddels op de klok gekeken, maar ja, ik kan er echt niks aan doen. Ik moet toch echt het naar schoolalarm gaan laten horen. We hebben geen tijd meer voor nog een extra stiekem prijsvraag of voor nog even een extra stiekem ontbijttip. Nee, dat alarm dat moeten we nu echt gaan laten horen, maar... Weet wel, het is bijna weekend. Toch? Ja, hangt er maar net vanaf hoe je ernaar kijkt en hoeveel je het altijd uitrekent. Maar het is bijna weekend. Dus, met z'n allen nog even één keer heel snel voordat we met z'n allen echt naar school gaan. Hè. Dus neem die zonnebril mee. Zorg dat je lekker korte mouwen aan hebt. En misschien ook wel even bent ingesmeerd. Want we gaan met z'n allen naar school. In 3, in 2, in 1. Naar school toe!

Dat was Ed Sheeran op Hallo Kids Radio. Die heeft natuurlijk ook al heel veel grote hits gehad, hè? En een aantal daarvan hoor je natuurlijk bij ons op de radio. En wat je nog meer hoort, behalve muziek, zijn ook verhaaltjes. En zometeen is Sprookjesboom aan de beurt. En ik was eigenlijk wel even benieuwd of ze in het Sprookjesbos ook zo last hebben gehad van de warmte. Want ja, het was deze week hartstikke warm. Op sommige dagen zelfs boven de 30 graden. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik denk dat Sprookjesboom die dag wel extra dorst had. Dus ik ben benieuwd of we zometeen een verhaaltje gaan horen over de zomer. Of dat het misschien wel heel ergens anders over gaat.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten hoe het verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over. Hm?
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Filet je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek. Over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja. Schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet. Hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joehoe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom. Kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Maar kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, hey, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar slaapkamer.
2: Veel te snel.
3: Het was zo
2: Zo
3: donker.
2: Is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Maar Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo moe.
5: Nog één.

Dat was onze superhit van vorige week. Shakira met Die Die. Een heel leuk liedje wat gemaakt is speciaal voor het WK voetbal. Dat staat op het punt om te gaan beginnen. Namelijk volgende maand al. En ja, het is sneller juni dan dat je denkt. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe gaan we dat doen als Nederland zijnde? We mogen in ieder geval meedoen met het WK. Maar ja, het zou natuurlijk leuk zijn als we de beker mee naar huis halen. Maar ja, er zijn ook een hele hoop andere landen die ook hartstikke goed zijn in voetballen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ik vind het ook altijd lastig, hè. Want ik weet niet hoe dat met jou thuis is, maar als Nederland dan op een gegeven moment niet meer meedoet, als ze zijn afgevallen, ga je dan nog steeds naar de wedstrijden kijken? Om te kijken wie er dan uiteindelijk met die beker vandoor gaat? Of zeg je dan, nee, maar als Nederland niet meer meedoet, dan stop ik ook met kijken. Want ja, de beker gaat dan toch niet meer mee naar huis. Ja, of moeten we dan bijvoorbeeld, kijk, voor hetzelfde geld, Curaçao doet ook mee. Misschien dat die wel ons gaan verrassen en dat zij met de beker naar huis gaan. Ja, dat hoort toch wel een beetje bij Nederland. Hey.

ik bedacht me ineens, we hadden het net al even over het WK voetballen, over Nederland, over Curaçao. Maar ik bedacht me ineens, ja, toen Curaçao te horen kreeg dat ze mee mochten doen met het WK, toen waren ze super blij. Hartstikke logisch natuurlijk ook, want het was namelijk de eerste keer ooit dat ze mee mogen doen. Dat ze ook de voorrondes goed gespeeld hebben. En daarom werden er ineens allemaal leuke liedjes gemaakt over Curaçao. Dat iedereen hartstikke trots daarop was. En ja, wij hebben er al wel eens eentje laten horen. En die vond ik wel heel erg leuk. Over de Blue Wave. Oftewel de blauwe... Wat is wave ook weer? Oh ja, de blauwe golf. Dus ik dacht, leuk, doen we die er ook nog even achteraan.

Dat was Pops op Hallo Kids Radio. Ja, we draaien liedjes die je hartstikke goed kan meezingen. En we draaien natuurlijk ook liedjes waarbij je misschien denkt, die ken ik helemaal niet. Nou, het had zomaar kunnen zijn dat dat net met het liedje was wat je hoorde op de radio. Dat maakt het zo leuk, hè? Dat we je als het ware nog meer muziek kunnen leren kennen dan dat je al kende. En dat gaan we niet alleen doen in de ochtendshow, want ja, die is inmiddels bijna voorbij. Maar dat doen we natuurlijk ook straks in het peuteruurtje. Ja, want dan hoor je natuurlijk een hele hoop leuke liedjes voorbij komen voor de allerkleinste. Dus dat zijn hele bekende liedjes, hè. Wat dacht je bijvoorbeeld van op een grote paddenstoel of de wielen van de bus gaan rond en rond. Maar je hoort ook heel veel andere leuke liedjes die je misschien wat minder goed kent. En daar krijgen we hartstikke veel leuke reacties op van luisteraars. Dus dat blijven we natuurlijk nog heel graag voor je doen. Voor nu is het toch echt tijd om die microfoon uit te zetten voor de ochtendshow. Ik ga straks natuurlijk alle prijzen inpakken die we hebben weggegeven deze week. Belangrijk natuurlijk om te doen, want het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat morgen er geen ochtendshow is. Morgen namelijk Dirk Schelen in de studio en natuurlijk ook Juliana Toren. Ook hartstikke leuk om naar te luisteren. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op vrijdag. En wie weet, tot maandag!

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: 4, 3,

Kijk eens naar het beestje, met hem is het een feestje. Want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig uit.

allemaal, ik ben Tibbe van Simsalazaartje. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met onze bekendste liedjes. Zingen jullie mee?

ben Saartje en je luistert naar het peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mijn leuke liedjes hier ook voorbij komen. Saartje, hoi Saartje, doei!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Hey Timmy!

0: Super Woezel. Vandaag is een heel bijzondere dag. Want Woezel is niet zomaar Woezel. Hij heeft vandaag zijn masker op en zijn speciale cape. Vandaag is Woezel Super Woezel.
1: Tada! Hier is Super Woezel. Ik kom iedereen redden. Eens kijken, waar zou ik beginnen? Zonder Super Woezel gaat alles fout. Want dan zou... Hé! Hey, Tante Perenboom hangt helemaal scheef. Straks valt ze om. Ik moet haar redden. Dit is echt iets voor Super Woezel!
2: Woezel, wat doe je? Er is een peertje gevallen op de tulpjes. Pas toch op. Straks doe je nog iemand pijn.
1: Ja, maar tante, ik heb je gered, hoor. Je viel bijna om. Ik ben Super Woezel.
2: Super Woezel? Oh ja. Nou, ik hoef niet gered te worden, hoor. Ik deed gewoon even een dutje. Ga jij nou maar kijken of je iemand anders kunt redden. Mal hondje.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh, grappig. Super Woezel.
1: Wat is er aan de hand met Vlindertje? Wat beweegt ze haar vleugeltjes snel? Oh, ze zit vast in de struik. Ze is helemaal in paniek. Ik moet haar helpen. Dit is echt iets voor Super Woezel.
3: Wat doe je? Die bloemetjes ruiken zo lekker. En je hebt ze allemaal kapot gemaakt. Helemaal niet leuk, hoor.
1: Niet leuk. Maar Vlindertje, ik wilde je redden. Nou, dat redden is nog niet zo makkelijk.
3: Kijk daar. Daar heb je buurpoes. Ze valt bijna van het muurtje. Ik moet haar redden. Hou vol, buurpoes. Hier is Super Woezel.
4: Miauw, miauw.
5: Wat doe je daar nou, stomkop? Ik had bijna een muis te pakken, hoor.
1: Nou zeg, ik ben Super Woezel, hoor.
4: Miauw.
5: Super Woezel? Super Stomkop zal je bedoelen.
1: Mal hondje. Helemaal niet leuk. Super Stomkop. Jullie zijn zelf allemaal super niet leuk.
3: Wat is er aan de hand, Woezel?
1: Niemand in de tovertuin snapt dat ik Super Woezel ben, Pip. Iedereen wordt boos als ik probeer te helpen. Nou, deze Super Woezel helpt helemaal niemand meer.
3: Piep, piep, piep, piep, piep. Hallo, hondje. Wat hoor ik? Ben jij Super Woezel?
1: Ja. Dat ben ik. Of, ben je ook boos op me?
3: Nee, helemaal niet. Dank je wel dat je die poes hebt weggejaagd. Je hebt me gered. Je bent echt Super Woezel.
1: Oh, echt waar? Ha, zie je wel, Pip? Ik ben het echt, hoor. Ik ben
6: Super Woezel. Redder van de tovertuin.
0: Wat is Woezel toch een grappige kleine held. Het valt echt niet mee om altijd iedereen te redden. Gelukkig is dat in de tovertuin ook helemaal niet nodig. Maar mocht dat wel zo zijn, dan is daar altijd nog Super Woezel.

0: Hoi lieve Hallo Kids radioluisteraars, meneer Frans hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leuke liedjes voorbij komen.
1: Hé, hey, mijn liedjes ook hoor!
0: Oh ja, onze liedjes hè. Veel luisterplezier!
1: Ja, veel luisterplezier met onze liedjes!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: de kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen.
2: Popom, popom, popom, popom, popom.
1: Hé, reus! Je komt precies op het goede moment.
3: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
3: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als Klein Duimpje.
3: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
3: Ja hoor, hoe kan dat nou?
4: Boompje klimmen. Ik wil boompje klimmen.
1: Hij werkt wonderbaarlijk goed.
4: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
1: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
4: Ik ga de bloem verstoppen. 7, 4, 10. Wie niet tegen is gezien. Voilà.
1: Let's start, suffert.
5: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
4: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
5: Zeg, voel je je wel goed?
4: Ja, want ik heb aan de drijven jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
5: Komt het door die bloem dat je zo bent?
4: Niet tegen mama zeggen hoor, anders moet ik zonder eten naar bed.
5: Een bloem waar je kinderachtig van wordt, die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer, makkelijker te vangen en malser vlees.
4: Hé, ik had hem het eerst.
6: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
5: Hallo, zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
6: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
5: Jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
6: Zou die echt zo lekker?
5: Hé, je moest een kleutertje worden.
6: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
5: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
6: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het sprookjesbos van tegenwoordig?
5: Dat doet die bloem het eigenlijk wel.
7: Hallo, weet jij de weg naar de wolvenschool?
6: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
7: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
4: Ah, daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assepoester.
7: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
4: Ja, hè?
8: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
7: Ik wil ook nog een keer.
9: Snoep, snoep halen bij de heks.
4: Ja!
9: Heksie Peksie.
4: Snoep halen bij Heksie Peksie.
9: Ja!
6: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
1: Hou op en stop met snoepen van mijn suikergoed.
8: Reus niet, oma Lie.
1: Ik ben je oma niet.
8: Oma Boos.
4: Oma Boos.
1: Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
6: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig. Zelfs voor grote mevrouwen als ik.
0: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

vind jullie superleuk en daarom stuur ik dit bericht. Doei! TikTok.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
2: En groetjes Vera.

0: Pop, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: Lekker vies. Het heeft vannacht gestormd in de tovertuin. Overal liggen plassen en het is koud. Zo'n natte dag is het eigenlijk beter om binnen te blijven.
1: Het is lekker vies in de tovertuin. Kom, we gaan stampen in de plassen. Splash!
2: Jij blijft vandaag verder binnen en er wordt niet meer in die plassen gesprongen. Begrepen? En oh ja, je gaat in bad.
1: Maar ik wil niet in bad.
2: Hondjes die niet in bad gaan worden vieze hondjes. Vieze hondjes worden stinkende hondjes en stinkende hondjes worden ziek. Dat vinden tante en ik geen goed idee. Jij wel, Pip, jij gaat nu in bad.
1: Ja, maar...
3: Nee, dame. Geen ja maar. Jij gaat nu in bad.
1: Nou, goed dan. Hé, getverderrie. Nou word ik helemaal schoon.
4: Pip, kom nou lekker spelen met de eendjes. Hier kun je ook hele goede bommetjes maken. En je mag lekker spetteren en onder water duiken met mijn duikbril. Dat is toch leuk?
1: Nou,
4: dan moet je het zelf maar weten, hoor. Dan speel ik wel alleen. Kwak, kwak, kwak, kwak.
1: Kijk uit, Woesel. Hier komt een superbommetje.
4: Dat is een hele goeie, Pip. Nou, maar jij bent nog lang niet schoner, viezerik. Hier, heb je een beetje zeep. Woesh.
1: Woesel.
4: Kijken wie de meeste bubbels kan maken, Pip.
0: Lekker vies of lekker schoon? Dat is de vraag. Woezel en Pip hebben in ieder geval de grootste lol in bad. En wie maakt er nou ook alweer het beste bommetje?

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de beste radio ooit.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, val dat even tegen. Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft u nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vieren. Chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. 4 chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen.

0: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
0: Hey, is dit niet van de Fakir?
1: Sst.
0: Oh.
1: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
0: Oh.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
1: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
0: 4 chocoladetaarten. Die aftrek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
0: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja, ja.
3: Zo zie je maar weer. Bontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aanse.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: bestellen voor de man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Jarnout.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hé, ze zijn weer terug.
2: Oh,
1: wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
1: Jongens, meisjes.
3: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
4: De Dirk Schelen Show!
3: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: is het nichtje?
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
3: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Schipper, hoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Wind in de zeilen, muziek in de oren. Met Piet Piraat aan boord is het nooit saai. Schip ahoy!
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu Hallo Weekend.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Weekend.
4: Ja, ja, hier zijn Zor, DJ Arnold. En DJ Mayoni.
1: Ja hoor, ik ben er weer bij. En DJ Arno, die is er een klein beetje bij vanuit Italië.
5: Hallo Kids Radio.

Het is vandaag ook weer hartstikke warm. 30 graden hier in het zuiden. Dus als je de radio hebt aanstaan, dan hoop ik dat je misschien ook wel wat lekkers te drinken in de buurt hebt. Of misschien zit je al wel aan een ijsje. Want ja, het is voorlopig nog geen etenstijd. Dus een ijsje als... een ijsje is normaal gesproken een toetje. Maar zou dat ook als voorgerechtje kunnen? Jawel.

0: Het is een paar minuten over vier. We gaan beginnen met de vrijdagmiddaguitzending. Altijd een leuk feestje zo vlak voor het weekend. Voor het warme weekend, want morgen wordt het ook weer heel erg warm. En zondag ietsje minder. Maar ja, volgende week dan komt de regen weer om de hoek kijken. Dus zover die regen uit de buurt blijft van het lekkere weekend, zou ik toch wel heel fijn vinden. Zeg, het is een vrijdagmiddaguitzending zonder DJ Arnoud, maar toch ook wel weer een beetje met DJ Arnoud. Hij is namelijk nog op vakantie. Dus ja, dat wordt dan een beetje lastig natuurlijk. Maar hij heeft toch net zoals vorige week geregeld dat hij wel een beetje bij de uitzending kan zijn. Zodat we wel samen kunnen battelen. Dus ik ben heel benieuwd of jij straks op hem gaat stemmen. Op dat DJ Arnoud gaat winnen met de battle. Of dat ik dat ga worden. Maar ja, dat betekent dus wel dat ik alleen moet gaan moppen tappen. Vorige week heb ik heel veel leuke moppen binnengekregen van luisteraars. Dus ik hoop dat dat vandaag weer zo gaat zijn. En misschien is het wel zo leuk om dan even een paar zomerse moppen uit te zoeken. Zou dat kunnen? Zouden ze bijvoorbeeld een mop hebben? Het gaat over zonnestralen of over twee zonnebrillen. Ik ken wel die mop over de zandkorrels die in de woestijn zijn. Die ken ik wel. Ja, in de woestijn is het natuurlijk altijd warm. Dus heb je iets leuks om te melden voor de vrijdagmiddaguitzending? Wil je de groetjes doen, een liedje aanvragen, alvast een mop insturen? Het kan allemaal natuurlijk via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En zullen we dan maar eens eventjes echt officieel gaan starten? Even zo'n stampliedje dat iedereen weet.
1: Vrijdag, als het weekend begint.
0: Ja, dat is

0: Dat was het nieuwste liedje van Jan Smit, Frans Bauer en Kris Kross Amsterdam. Alle drie in één.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Wie weet dat dit liedje ooit nog wel een keer terugkomt in een battle. Dat zou zomaar kunnen. Maar vandaag hebben we een hele andere battle. Ja, want het heeft namelijk alles te maken met een zonnebril. Het is namelijk warm buiten. De zon heeft vandaag weer goed geschenen op heel veel plekken. Niet alleen vandaag trouwens, maar ook de rest van de week. Dus die zonnebrillen. Ja, ik ga ervan uit dat je er toch inmiddels wel eentje al gebruikt hebt deze week. Misschien heb je er al zelfs wel meer gebruikt. Dat heb ik namelijk ook. Ik heb een zonnebril liggen in de auto, dat is een blauwe. Ik heb een zonnebril in mijn tas zitten, dat is een hele mooie gele. En thuis ligt er dan weer een roze, zodat het niet uitmaakt waar ik ben. Dat ik er altijd eentje in de buurt heb. Dat is dan toch wel weer makkelijk, hè? Ja. Maar, die battle, ja, DJ Arnoud is er niet, die is nog op vakantie. Maar we hebben toch geregeld dat hij eventjes kan battelen. We doen een klein beetje alsof eigenlijk, als het ware. En Arnoud heeft daarvoor weer wat ingesproken, zodat hij ook toch wel een beetje bij de battle is.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Vanaf maandag dan ben ik er gewoon weer. Maar ik zit nu nog in Italië. Hartstikke heet hier. Ze hebben hier een code rood afgekondigd. Dat betekent dat het gewoon hartstikke heet is. Dat je moet oppassen. Maar in Nederland was het ook heet. Nou goed, vrijdagmiddag. Ik ben erbij. En natuurlijk gaan we battelen. En ik heb ook een liedje uitgekozen.
0: Ja, allebei dus een liedje wat gaat over een zonnebril. Laten we maar eens even gaan horen. Welke liedjes zijn dat dan precies? Dit is bijvoorbeeld Team Mayoni.

0: Ja, dat zijn de twee keuzes. Wordt het team Arnoud of team Mayoni? Mijn liedje die komt van Kinderen voor Kinderen. Een heel leuk, vrolijk liedje. En die van Arnoud, ja, die is dan weer wat ouder. Maar Arnoud heeft echt die heeft erover nagedacht. Luister maar even mee.
1: Nou, omdat het nog hartstikke heet is in Italië, heb ik gekozen voor een liedje wat met de zon te maken heeft. Had ik vorige week Like Me met Laat de Zon in Mart. Ja, dat blijft gewoon een favoriet. Maar ik dacht, ik ga nu voor Benno van Vught. Ik heb een hele mooie zonnebril. Nee, dat zeg ik niet goed. Weet je wat ik hebben wil? Een hele nieuwe zonnebril. Zo heet het liedje. Nou, dat is mijn liedje dus.
0: Ik ben benieuwd waar jij op gaat stemmen. Wordt het team Arnoud of wordt het team Mayoni? Je mag het insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En als je nou denkt, ja, maar hoe stemmen? Hoe zit het dan precies? En ik ben allemaal te laat en paniek. Nou, de winnaar, die gaat zo meteen zijn liedje laten horen. Van begin tot eind. En de verliezer, ja, die moet het weekendshow liedje aan het einde van de show meezingen. Alleen, ja, DJ Arnoud had vorige week verloren. Maar ja, die zat toen nog lekker in het warme Italië. Dus die heeft uiteindelijk niet meegezongen, want dat werd een beetje lastig. Dus ja, ik heb toen toch een klein beetje meegezongen. Maar nou, ik hoop toch stiekem natuurlijk dat ik deze week wel weer win. Dat ik dat niet nog een keertje hoef te doen. Nou, waar kan je nou op stemmen? We hebben twee keuzes. Dit is bijvoorbeeld Team Mayoni.

0: je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.

0: Dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Ja, de zoete zusjes die zongen het al goed, hè? Doe met ons mee. Nou, dat zouden we leuk vinden als je even meedoet met de uitzending. En dat kan bijvoorbeeld door mee te doen met de battle. Zitten we nog middenin? Team Arnoud tegen Team Mayoni. Straks natuurlijk ook weer lekker moppen tappen met z'n allen. Maar het is nu eerst tijd voor de tussenstand. Wie oh wie staat er voor? Of staat het gelijk? Kan natuurlijk ook. We hebben allebei een liedje uitgekozen wat gaat over een zonnebril. Maar ik sta inmiddels toch wel voor met Kinderen voor Kinderen. Maar ja, er kan natuurlijk nog alles gebeuren. Want de battle is nog niet klaar. Dus kijk, ik heb Kinderen voor Kinderen gekozen. Maar Arnoud die doet mee vanuit Italië. En die had dan weer wat anders gekozen.
3: Nou, omdat het nog hartstikke heet is in Italië, heb ik gekozen voor een liedje wat met de zon te maken heeft. Had ik vorige week Like Me met Laat de Zon in Mart. Ja, dat blijft gewoon een favoriet. Maar ik dacht, ik ga nu voor Benno van Vught. Ik heb een hele mooie zonnebril. Nee, dat zeg ik niet goed. Weet je wat ik hebben wil? Een hele nieuwe zonnebril. Zo heet het liedje. Nou, dat is mijn liedje dus.
2: Ja, je kan dus nog eventjes stemmen op een zonnebril liedje, want dat wordt het sowieso. Alleen de vraag is dus, welk team wil jij dat wint? Wordt het Team Arnoud of Team Mayoni? Nog even één keer snel de liedjes waar je uit kan kiezen. Dit is Team Mayoni.

Ja, wie oh wie gaat de battle straks winnen? Nu sta ik nog voor, maar jij kan daar dus verandering in brengen. Door het nog eventjes te laten weten op welke DJ ga jij stemmen. Hey.

0: Party Crew op Hallo Kids Radio. Tijd voor de eindstand van de...
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Tijd voor de vrijdagmiddag battle. Eindstand. En net stond het nog gelijk, maar inmiddels... Ja, ik word hier dan heel vrolijk van hoor. Maar inmiddels zijn er vooral eigenlijk berichtjes voor mij binnengekomen. Want dat was allemaal ongeveer met deze boodschap.
3: Ik en een vriend van mij stemmen alle twee op DJ Mayoni.
0: Ja, Job, ja, ik vind het fijn hoor. Ik vind het leuk dat je op mij stemt. Want jij bent niet de enige die op mij gestemd heeft. Ik zie ook dat Mark op mij gestemd heeft. Roy heeft op mij gestemd. Timmy heeft op mij gestemd. Oh, die gaat lekker op vakantie. Die zal ertussen de koffers aan inpakken. Ook gezellig, Timmy. Even kijken. Fine heeft op mij gestemd. Ja, dat is allemaal na de tussenstand gebeurd. En daarvoor stond het nog gelijk. Dus ik heb het goed geregeld. Want dan kunnen we namelijk gaan luisteren naar het winnende liedje van vandaag. Kinderen voor Kinderen met Door Mijn Zonnebril.

0: sommige moppen kunnen natuurlijk ook picobellen worden ingesproken. Ja, want het is de hoogste tijd namelijk om te gaan moppen tappen met z'n allen. Normaal gesproken zit DJ Arnold hier in de studio met een mooie gouden glitterjas aan. Maar ja, hij is nog even op vakantie. Dus dat maar even moppen tappen zonder Arnold en zonder glitterjas.
1: Moppen tappen met Arnold. Het is de leukste mop, die is super top.
0: Maar gelukkig hebben we natuurlijk weer een hele hoop luisteraars die er al helemaal klaar voor zijn om te gaan moppen tappen. En ik dacht, weet je wat? Meestal bewaren we de moeilijke voor het laatst. Maar we doen nu even andersom. Ja, want kijk, moppen tappen is natuurlijk ook een vak. En Janaika, ja, als we ooit prijzen zouden uitgeven, dan zou Janaika wel een prijs winnen voor de meest moeilijke bedachte raadsels hier in de uitzending. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon even beginnen met Janaika. Nou, ik ben benieuwd. Janaika, kijk of ik hem vandaag wel weet.
2: Hoi DJ Arnold en DJ Mayoni. Ik heb een leuk raadsel voor deze week. Het raadsel is...
0: Ja.
2: Ik bezit bossen zonder bomen,
0: oh jee.
2: Zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen zonder stenen. Rara, wat ben ik?
0: Oh, maar dit is toch... Oh. Ik heb echt werkelijk waar geen idee, Janaika. Ik ga hem voor de zekerheid nog een keer doen. Want het was bomen zonder bos, zee zonder water. Zeg ik dat nog goed? Wacht, nog een keer. Janaika?
2: Hoi DJ Arnold en DJ Mayoni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week. Het raadsel is... Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen zonder stenen. Rara, wat ben ik?
0: Ha, ik heb echt helemaal een dierentuin. Nee, dat kan niet. Een huizen zonder steen... Een slak? Nee, kan ook niet, want er zit geen water in. Ik heb echt werkelijk waar geen idee, Janaika. Wat is het antwoord?
2: En, weten jullie het antwoord al?
0: Nee.
2: Het antwoord is, tromgeroffel...
0: Ja, nou?
2: Een landkaart.
0: Oh, maar dit is echt... Dit had ik kunnen weten. Oh, maar dit is echt dom. Janaika, waarom zijn die van jou altijd zo moeilijk? Het is een supergoed raadsel, absoluut. Maar ja, ik zat gewoon helemaal in de verkeerde hoek. Kom ik aan met een dierentuin? Dat lijkt er niet eens op een landkaart. Nou goed, Janaika, dankjewel voor jouw raadsel wat je hebt ingestuurd. Ik ben benieuwd, trouwens, Janaika, of iemand anders thuis jouw raadsel wel goed had. Maar dat hoor ik dan straks vast en zeker wel. Gaan we ondertussen eventjes door met een mop wat ik heb gekregen van Roy. Even kijken, dat is een mop wat gaat over een banaan. Let op, daar komt hij. Een banaan gaat naar de dokter. En de dokter die vraagt... Vertel eens, banaan, wat is er aan de hand? En dan zegt die banaan... Ja, ik weet het niet. Ik voel me al een aantal dagen niet zo lekker in mijn schil. Ik moet even nadenken. Maar ja, ik snap hem wel. Ik snap hem wel, Roy, maar... Die van vorige week was grappiger. Ja, dat heb je af en toe. Hè. Dat, ja, ik weet wat voor moppenboekjes Roy heeft. Want volgens mij komt deze uit het Studio 100 moppenboekje. Wat DJ Arnold namelijk ook heeft. Alleen ja, die liggen hier nu niet in de studio. Dus ik kan er niet nog eentje bij gaan halen. Maar wat ik wel natuurlijk kan doen... is nog even andere moppen laten horen. Of in ieder geval voorlezen. Want even kijken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook nog... Een mop van... Daar staat natuurlijk weer geen naam bij. Oh jee, daar staat geen naam bij. Kan ik het aan het plaatje zien, toevallig wie dat is? Het is in ieder geval iemand met een geel moppenboekje. En dat gaat namelijk als volgt. De juf... Nou, wat gebeurt er nou met mijn moppenboekje plaatje? De juf vraagt, zeg, Willy, kan jij een zin afmaken? Of kan jij een zin maken waar het woord honing in voorkomt? En dan zegt Willy, ja, dat kan ik, want ik heb vorige week lekkere pannenkoeken gegeten. En dan zegt de juf, ja, maar dat klopt helemaal niet, want het woord honing zit er helemaal niet in. En dan zegt Willy, jawel, juf, de honing zat hartstikke veel op mijn lekkere pannenkoek. Ja, kijk, dat is die. Ja, die vind ik dan wel weer leuk. Ja, dankjewel. Ja, ik weet niet van wie die is, maar het mooie gele boekje, daar konden we natuurlijk wel uit halen. En ik zie hier ook nog een andere binnenkomen van Meike. En Meike, dat is dan de laatste. De slak zegt tegen de een... Nee, zegt de ene slak tegen alle andere slakken. Jongens, het is 4 uur. We kunnen niks meer doen. We kunnen niks meer doen. Als ze nu de weg op gaan, dan hebben we een paniek. Want dan hebben we nog maar een paar uur de tijd voordat de bus aankomt. En dan zijn we nooit veilig thuis. Ja, Maaike is ook een hele goeie. Ja. Maar ik moet eerlijk toegeven, ja, we hebben eigenlijk natuurlijk geen wedstrijd, wat ik net al zei, voor de beste moppen of de beste raadsels. Maar die ene van de honing vond ik wel leuk. En die van Janaika, die van de landkaart, ja, die was gewoon hartstikke moeilijk. Die had ik nooit geraden. Dus ja, ik vind dat die wel vandaag allebei een dikke pluim verdienen.

Smit en Niall Horan stonden met dit liedje in de top 40. En er is nog iemand anders die ook in de top 40 gestaan heeft. Alleen dan weer een jaartje geleden. Met een hele leuke zomerse hit. Namelijk Jan Smit. En het leuke is, dit liedje is aangevraagd door Luc. En Luc die is namelijk een groot fan van Jan Smit. Heeft hem vorig jaar namelijk ook zien optreden. Maar vanwege het weer, zei hij, kunnen we even die zomerse hit draaien van Jan Smit. Luc, man.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

Het tweede uur is begonnen. Het is een paar minuten over vijf op de vrijdagmiddag uitzending. Ja, we zitten in een hele warme week. We hebben meerdere keren al de 30 graden aangeraakt. En komend weekend blijft het nog lekker weer. Alleen daarna, dan gaat de temperatuur wel weer zakken. Ik heb gezien dat het volgende week zelfs alweer 19 graden kan worden met veel regen. Dus ik zou zeggen, geniet er nog even lekker van, hè. Vandaag dat het ook weer 30 graden is geweest op veel plekken. Maar ook in het weekend nog. Misschien heb je wel een zwembad buiten staan. Vorige week was het namelijk zo. Toen kreeg ik van verschillende luisteraars foto's binnen dat ze ijsjes aan het eten waren. Ik heb een foto gekregen dat ze met de voeten in het water zaten bij het zwembad. Ja, wat dat betreft kan je de radio overal mee naartoe nemen. Je kan hem mee naar huis nemen, je kan hem mee naar school nemen, je kan hem mee naar buiten nemen. Want overal waar internet is, zijn wij met Hallo Kids Radio. Nou, zometeen ga ik nog heel veel leuke dingen doen hier in de vrijdagmiddag uitzending. Vandaag wel eventjes zonder DJ Arnoud. Of ja, hij was er net natuurlijk wel bij met de battle. Maar hij is nog op vakantie, volgende week is hij weer terug. Maar volgende week is niet alleen Arnoud terug, maar ook Rutger, Thomas en Paco. Ja, die zijn vanaf volgende week terug in de bioscoop. Ga je er straks van alles nog wat over vertellen, want dat is belangrijk voor volgende week. Maar meer zeg ik nog even niet. Eerst even gaan zingen met het lied.

Ik had het net al even over ze. Rutger, Thomas en natuurlijk hondje Paco. Ze komen vanaf volgende week weer in de bioscoop. Komend weekend is namelijk de officiële première. En waarom heb ik het daarover? Nou, ja, dit is misschien wel een beetje vers van de pers dit. Maar ik heb kunnen regelen dat wij volgende week kaartjes kunnen weggeven voor die spiksplinternieuwe film van Rutger, Thomas en Paco. En die film die draait dus vanaf volgende week in de bioscoop. Dus als je volgende week in de ochtendshow de kaartjes wint, ja, nou ja, dan dan kan je meteen snel daar naartoe gaan. Hartstikke leuk natuurlijk, want het is niet de eerste keer dat ze in de bioscoop zijn. Het is alweer film nummer 2. En nou snap ik volledig als je denkt, ja, maar ik weet eigenlijk nog helemaal niet waar die over gaat. Nou, Rutger en Thomas, dat zijn natuurlijk de baasjes van die hele lieve, schattige, witte hond Paco. En ja, daar beleven ze allerlei avonturen mee. En wat er nou toch gebeurt, ja, dat zou je bijna niet kunnen geloven. Maar Paco verandert in een kat. Ja, dat is echt waar. Paco is veranderd in een kat. Want er is namelijk een hele, nou ja, een beetje enge, gevaarlijke meneer. Die vindt honden helemaal niks. Dus een beetje een hondenhater. En die is hartstikke fan van katten. Dus die heeft bedacht, voortaan worden alle hondjes katten. Dus die wordt dan als het ware een soort van betoverd. En dit gebeurt niet alleen bij de hond van Rutger en Thomas. Nee, er zijn veel meer hondenbaasjes die allemaal ineens hun hond zien veranderen in een kat. En dat willen ze toch echt niet hebben. Dus Rutger en Thomas moeten Paco zien te redden. Want ja, anders blijft hij voor altijd een kat. En zij zijn toch veel liever een hondenfan. Ik ben heel benieuwd hoe dat verhaal gaat aflopen. Ja, als je nou denkt, ja, ik zou dat ook wel graag willen weten. Nou, dan schrijf alvast even op, hè. Of plan alvast die wekker. Want vanaf komende maandag in de ochtendshow kan je bioscoopkaartjes winnen.

3 met Waterval. Het eerste liedje waarbij Julia meedeed als K3. Is inmiddels alweer 5 jaar geleden. Dit jaar heeft ze als het ware een jubileum. Net zoals Hallo Kids Radio. Wij zijn als het ware even oud. Is altijd dan wel weer makkelijk om te onthouden natuurlijk. Hè? Zeg, over belangrijke verjaardagen gesproken. We zingen natuurlijk elke dag speciaal voor de jarige Joppe. Dat doen we natuurlijk in de ochtendshow om 7:30. Dus als je nog niet bij ons op de verjaardagskalender staat, dan vul dat eventjes in. Want dan kan het zijn dat we misschien jou wel gaan bellen. Maar zingen, dat gaan we sowieso doen. Want de verjaardag is de belangrijkste dag van het jaar.

0: Dat was Stay Tuned op Hallo Kids Radio. Zeg, ik heb eens even een vraagje. Want ik zag toevallig wat op social media voorbij komen. En toen dacht ik, ja, daar wil ik ook even over nadenken op de radio. Maar dan wel graag met jouw hulp aan de andere kant. Want ik zag een kort filmpje voorbij komen. Waarbij er gediscussieerd werd over de kledingkeuze van de juffen en de meesters. Want ja, het is natuurlijk hartstikke warm vandaag. Niet alleen vandaag, afgelopen week was het warm. En dan is het officieel nog niet eens zomer, moet je nagaan. Maar nou is dus de vraag, want ja, er is een beetje discussie ontstaan bij een bepaalde bekende influencer. Die zegt, ja, maar ik vind het niet oké als de juf of meester in een korte broek voor de klas staat. Ja, maar als het toch zo warm is, dan is het toch niet eerlijk als kinderen bijvoorbeeld wel een korte broek aan mogen en de juf of meester niet, toch? Ja, want als ik namelijk nu kijk, hè, ik zit in de studio met een hele, hele korte broek wil ik niet zeggen. Ik zit in de studio met een korte broek die zo net tot net over mijn knieën komt. En ik heb een korte mouw t-shirt aan. Maar het is hier ook best wel warm. Ik heb even op de thermometer gekeken. Het is 26 graden in de studio. Behoorlijk warm vergeleken met als je bijvoorbeeld nu in een winkel zou werken met een flinke airco aan. Ja, die hebben wij hier niet bij de studio, dus dan houdt het op. Maar ik bedoel, even kijken naar mijn kleding. Zo een korte mouwen shirt en een broek zo niet over de knieën, maar net tot de knieën, zeg maar. Ja, dat moet toch wel kunnen in de klas? Ja, maar goed, er is dus een influencer die zegt, ja, nee, ik vind dat raar. Ik vind dat juf en de meesters wel korte mouwen aan mogen, maar geen korte broek. Dus ik ben nu even benieuwd, als je nu zit te luisteren, laat even weten of jouw juf of meester deze week toevallig een korte broek aan had. Want dan gaan we meteen even kijken hoeveel dat er waren. Want ja, ik denk toch wel dat er een hele hoop juffen en meesters zijn die zeggen, ja, maar als het zo warm is, dan wil ik er ook eentje aan kunnen doen. Maar ja, misschien zijn er ook wel scholen die hele strenge regels hebben. Want misschien dat jij als kind ook helemaal geen korte broek aan mag in de klas. Oh, dat hoop ik niet. Ja, dan hoop ik dat ze de airco heel goed warm aan hebben staan. Want oh, die paar keer 30 graden deze week, dat zou ik toch niet graag willen in een lange broek.
1: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Samson en Marie op Hallo Kids Radio. En dan is het alweer tijd om de superhit van volgende week bekend te gaan maken. Ja, en dat is van iemand die al 2 keer eerder een superhit te pakken heeft gehad. Dat is echt helemaal knap als je erover nadenkt. Want zo lang hebben we die nog niet, die superhit. En over wie heb ik het dan precies? Nou, ik heb het over Job. Ja, Job die doet het hartstikke goed. Heeft al heel veel liedjes gemaakt. En hij heeft dus nu weer een nieuwe. De superhit van volgende week is zijn allernieuwste liedje met Zo Kan Het Gaan.
1: Dit is de superhit van deze week.

0: Bruno Mars samen met Rosé op Hallo Kids Radio. En we blijven nog even bij al die bekende top 40 artiesten.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want deze week stond de platenkast van DJ Arnoud in het teken van Taylor Swift. Een hele week lang gingen we duiken als het ware in haar geschiedenis. En vandaag de laatste. Ja, want het is toch vrijdagmiddag. En daar gaan we voor terug naar 2014. Dus dat is alweer 12 jaar geleden. En toen kwam er een liedje uit wat eigenlijk nog wel steeds past bij de dag van vandaag. Het gaat namelijk over stijl. Maar dan op zijn Engels natuurlijk, hè? Want ja, Taylor Swift die kan volgens mij geen Nederlands. Dus het liedje heet Style, heeft het toen ook hartstikke goed gedaan in de top 40 onder andere. En misschien dat je nu denkt, ik heb echt helemaal geen idee, Marjoni, waar je het nou over hebt. Want die titel van het liedje zegt me helemaal niks. Dat zou kunnen, maar misschien als je hem hoort, dat je dan denkt, oh ja, maar die ken ik wel. En aan de andere kant, ja weet je, 2014 was natuurlijk al een tijd geleden. Dus dat jij het misschien niet kent, dat kan hartstikke logisch zijn. Maar ik denk dat papa en mama dit liedje wel kennen.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep, ja,

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies, slijm en enerpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

Ja, en nou heeft DJ Arnoud verloren met de battle. Alleen die is nog lekker op vakantie, dus ja. Beetje vals spelen zo, hè. Dan moet hij eigenlijk het weekendshowliedje meezingen. Maar dan is hij er niet. Ja, ja, en om nou het liedje helemaal niet mee te zingen is ook weer zo wat, toch? Het is eigenlijk wel gezellig. Ja, want dan gaan we namelijk officieel het weekend inluiden van de laatste paar dagen van de maand mei. Want maandag is het alweer 1 juni en dan is het officieel... Even tellen. 1, 2, 3, 4... Officieel nog 5 weken voordat de eerste zomervakanties gaan beginnen. Ja, meestal is het zo dat als de zomervakantie echt begonnen is... dan blijft het warme weer ook lekker hangen. Dus laten we hopen dat het straks ook het geval is. Maar als het aan mij ligt, zou ik het leuk vinden als het gewoon zo blijft. Toch? Ja, vind ik ook. Daarom. Dus laten we met z'n allen gaan afsluiten met het weekendshowliedje. Hallo!

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giemen vast.

0: Sneeuwwitje. De wereld stond in bloei. De zon scheen in al haar pracht en de zomer was nog nooit zo mooi geweest. Er speelde een jong prinsesje op de trappen van het kasteel. Dat deed ze elke dag. Haar naam was Sneeuwwitje en alle mensen hielden van haar. De koks, de lakeien, iedereen. Behalve haar stiefmoeder, de boze koningin, die een heks was. In de kelder van het grote kasteel stond een enorme toverspiegel. En elke dag stond de boze koningin voor die spiegel.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
2: Oh, koningin, het gaat van hand tot hand dat u de mooiste bent van het hele land.
0: Keer op keer stelde de boze koningin haar spiegel dezelfde vraag. En altijd kreeg ze hetzelfde antwoord. Tot op die ene dag.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
3: Oh, koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is duizendmaal mooier nu.
1: Dat kun je niet menen. Je liegt tegen me.
0: De boze koningin rende de trap op naar boven en keek uit het raam. Daar stond Sneeuwwitje. En ze zag hoe mooi ze was geworden.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik de allermooiste blijf in het hele land.
0: De koningin ging naar haar kamer en liet de jager bij zich komen.
1: Ik wil dat je morgen met Sneeuwwitje naar het bos gaat. Zeg haar dat je haar de dieren wilt laten zien. Ga daarna steeds dieper met haar het bos in. En als je daar dan bent op die open plek, dan dood je haar.
4: Maar koningin, ik kan...
1: Doe het! En als bewijs van haar dood breng je mij haar hart.

0: De volgende dag nam de jager Sneeuwwitje mee naar het bos achter de zeven bergen.
1: Het is hier zo mooi. Wat gaan we hier doen?
0: Maar de jager zweeg.
1: Kijk daar, een konijntje.
0: Sneeuwwitje bukte zich om het konijntje te aaien. En op dat moment wilde de jager toeslaan, maar viel hij snikkend op zijn knieën. Sneeuwwitje draaide zich verbaasd om.
1: Wat is er?
2: De koningin wil dat ik u dood.
1: Waarom? Ik snap het niet.
3: Prinses, zorg dat je verdwijnt en loop het woud in en kijk nooit meer om. Nooit meer!
0: Sneeuwwitje keek de jager aan en hij zag het verdriet in haar ogen. Toen draaide ze zich om en verdween tussen de dichte takken van het donkere bos. Overal hoorde ze vreemde geluiden. Geluiden die ze niet kende en nog nooit had gehoord. Ze liep verder en verder, tot ze op een open plek in het bos aankwam.
1: Wat is het hier mooi en zo licht. De zon schijnt door de bladeren en overal groeien bloemen. Kijk, een huisje. Wat klein.
0: Ze liep er naartoe en klopte op de deur.
1: Ik hoor niets.
0: Voorzichtig opende ze de deur en liep naar binnen. Er stond een tafel met zeven krukjes. En de tafel was gedekt met zeven bordjes en zeven lepeltjes.
1: Ik zou wel even boven willen kijken. Oh, ik ben zo moe. Misschien mag ik hier wel even slapen.
0: Daar vond ze zeven kleine bedjes naast elkaar. Sneeuwwitje wilde erin gaan liggen, maar de bedjes waren te klein. Ze besloot om op alle bedjes tegelijk te gaan liggen.
1: Ik ben zo moe. Niemand zal het erg vinden dat ik hier heel eventjes slaap.
0: Sneeuwwitje viel in een diepe slaap, maar werd wakker van stemmen. Ze opende haar ogen. En naast de bedjes stonden zeven kleine mannetjes.

0: Wow, wat een lekker ding, zeg!
1: Stil nou eventjes.
0: Nou, ik vind er het nooit toevallig.
1: Laat mij haar even bekijken.
0: Wat een mooi meisje.
2: Stil nou!
3: Waar ben ik?
2: In ons huisje. Wij zijn de zeven dwergen. En wie ben jij?
3: Mijn naam is Sneeuwwitje.
0: Hoe kom jij hier?
2: Hoe kom je hier?
4: Ze vertelden het verhaal van de jager en hoe ze het bos in was gevlucht en het huisje vond en op hun bedjes in slaap was gevallen.
0: Jij mag bij ons blijven wonen. Dan kun je voor ons koken en voor ons zorgen.
3: Dat zou prachtig zijn. Ik kan soep maken.
5: Ja, uiensoep voor mijn verkoudheid.
6: Ja, lekker met van die balletjes.
0: Ik lust helemaal geen soep.
2: Stil nou!
4: Ze sprong uit bed en ging aan de slag. De dwergen hadden nog nooit zo lekker gegeten. En zo ging het elke dag. De dwergen werkten in de mijn in het bos en Sneeuwwitje zorgde elke dag voor lekker eten en een schoon huisje.
0: Zorg ervoor dat je voor niemand de deur open doet als wij er niet zijn. En praat nooit met vreemden.
3: Ik zal erop letten.
4: Ze waren heel gelukkig met elkaar, diep in het donkere bos. De boze koningin was ervan overtuigd dat Sneeuwwitje was gestorven. Dus stond ze vrolijk voor haar toverspiegel en vroeg...
7: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het hele land?
8: O koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is nog altijd 1000 maal mooier nu.
7: Hè? Maar dat is onmogelijk! De jager heeft mij haar hart gegeven.
8: Koningin, haar dood is pure schijn. Het gegeven hart was van een everzwijn. Nu leeft Sneeuwwitje achter 7 bergen... in harmonie met de 7 dwergen.
7: Oh, dus ze leeft nog. Dan zal ik haar zelf wel uit haar weg ruimen.
4: De boze koningin, die eigenlijk een heks was, opende een enorm boek en begon allerlei toverspreuken te prevelen. Daarna vermomde ze zich als een lelijk oud vrouwtje.
7: Niemand zal me zo herkennen. En deze appel zal haar einde betekenen. Want ik heb hem vergiftigd. Aan 1 kant.
4: Het lelijke oude vrouwtje legde de giftige appel bovenop haar mandje en vertrok in de richting van het bos. Op hetzelfde moment gingen de dwergen op weg naar hun werk in de mijn.
3: Tot ziens! En vanavond heb ik een heerlijke verrassing voor jullie allemaal.
4: Sneeuwwitje was druk in de weer om helder water uit de put te halen, toen ze plotseling een vreemd geluid in de verte hoorde dat steeds dichterbij kwam.
7: Mooie appels, de mooiste appels die je ooit hebt gezien.
4: Sneeuwwitje schrok en wilde vlug naar binnen gaan. Maar voordat ze alle ramen dicht kon doen, stond het oude vrouwtje al voor het open raam.
9: Hallo, lief kind.
3: Goedemorgen, mevrouw.
9: Vind je mijn appels niet prachtig?
3: Ja, ze zijn zeker heel mooi. Maar ik mag niet met vreemden praten.
9: Vreemden? Maar ik ben een arm oud krom vrouwtje. En ik wil je alleen maar mijn mooie appels verkopen. Wil je misschien eerst een stukje proeven?
3: Dat kan ik niet doen.
9: Zullen we een appel delen? Allebei een helft.
4: Het lelijke oude vrouwtje nam een hap uit de appel. Maar wel uit de helft die niet giftig was.
9: Ze zijn zo lekker.
4: Sneeuwwitje dacht even na. De appels zagen er inderdaad lekker uit. Glanzend rood. En ze roken ook zo heerlijk zoet.
3: Goed, een klein stukje dan.
9: Alsjeblieft.
4: Sneeuwwitje pakte de giftige appel aan en nam een flinke hap. Niet lang daarna voelde ze hoe alles om haar heen begon te draaien. Ze kon niet meer blijven staan en viel op de grond. Het oude vrouwtje veranderde weer in de lachende boze koningin.
7: En nu zullen we nog wel eens zien wie hier de mooiste is.
4: Van opwinding rende ze al struikelend het bos uit op weg naar haar geliefde spiegel.

0: Die avond kwamen de dwergen thuis uit de mijn en vonden Sneeuwwitje op de grond in hun huisje.
1: Sneeuwwitje!
2: O jee!
1: Wat is er gebeurd?
2: Vlek op vlek, wat zonde van de jurk.
1: Een appel?
2: Ja, een appel, ja.
0: De dwergen zagen de giftige appel en dachten dat hun lieve prinsesje dood was. Ontroostbaar knielden ze naast Sneeuwwitje neer, terwijl de tranen over hun wangen biggelden.
1: We moeten een kist voor haar maken.
3: Ja, een hele mooie.
1: Met een deksel van glas.
2: Ja, een deksel van glas.
0: De dwergen gingen aan de slag. Ze werkten dag en nacht aan een glazen kist, zodat ze altijd naar haar konden kijken. Toen de kist klaar was, legden ze Sneeuwwitje erin en zetten de kist op een open plek in het bos, zodat de zon in haar gezicht kon schijnen. Daar treurden de dwergen. 7 nachten, 7 dagen, 7 weken. Totdat er op een dag hoefgetrappel klonk.
1: Wat is dat voor geluid?
2: Geluid?
3: Ik hoor geen geluid.
2: Stil!
1: Stil!
2: Luister dan!
0: Uit het bos kwam een jonge prins op zijn paard. De knapste prins die ze ooit gezien hadden.
4: Wie is dat meisje? En waarom slaapt ze in die glazen kist?
1: Dat is Sneeuwwitje.
3: Jeetje.
2: Wij houden heel veel van haar.
3: Ja.
1: Ze was zo lief.
2: En zo mooi.
4: Inderdaad. Wat is ze mooi. Zou ik haar wakker mogen kussen?
0: De dwergen keken elkaar verbaasd aan, maar stemden toe. Ze openden de glazen kist en de prins sprong van zijn paard. Hij knielde naast de kist en langzaam boog hij zich over Sneeuwwitje heen. Zijn lippen kusten haar lippen. En toen de prins weer omhoog kwam, gebeurde er iets wonderlijks. Sneeuwwitje knipperde met haar ogen, kwam overeind en keek om zich heen. En toen ze van verbazing haar mond opende, viel het stukje giftige appel eruit. Sneeuwwitje en de prins keken elkaar diep in de ogen en werden als bij toverslag verliefd. De prins knielde naast haar neer en zei:
4: jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen?
5: Ja.

De prins zette Sneeuwwitje voor zich op zijn paard en samen reden ze het bos uit, op weg naar het kasteel van de prins. En de dwergen? Die leefden verder zoals ze altijd deden. In een onopgeruimd huisje en met lang niet zo lekker eten als Sneeuwwitje voor hun kookte. Maar ze leefden nog wel lang en gelukkig.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thuy en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: together now.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een vissers-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Jonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja! Zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Oh jee, nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee... en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms. Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet.
0: Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw, die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen heb ik je weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem... ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen te later kwam de heilbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De heilbot verdween weer in zee... die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: Lieverd, kijk eens! Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat alweer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, oh, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me ermee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, voilà. Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo anderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot, prins daar in de zee, kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden. Van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok. En haute couture.
2: Oh, oui, oui, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kolkende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die helbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles! Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg!
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben, hebben, hebben. Ik vraag die heilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpen ermee!
2: Zeg het maar, wat wil ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zonnestralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan een

0: zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
1: De helbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
1: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Ja.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.

0: gaat bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Oh, dat scheelt.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Efteling Theater presenteren. De Weerman Woman Sion.
1: Ik ben de Weerman Woman.

Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Sneeuw!
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Lekkerhoor.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

Morgen. Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: vreten.
1: Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
2: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: Kidsradio is de leukste kidsradio van de hele wereld. Groetjes van Senna.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.